0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervallig geraak. En die gemeente is tans

0: Goedemorgen, Jolien. Goedemorgen, ingeskakeld vanaf de rust. Ons is net zo geskok in de rust. Met die ingang van een welbekende vriend, vriendin. Van ons, allemaal het vaak gekend. Ze heeft altijd met allemaal gesiaals. Ik kan ze nog verleden week zo lekker gesiaals. Toen ik mijn klinken werbing en ze komen naar klinken van die winkel af. Ellie Boysen, die vriendelijkste mens. Altijd zit met allemaal gesiaals. Dat is net zo skok voor ons in de rest, Jolien. Dat was bij je vannacht. Bij je vannacht. Maar mag je haar familie vertrouwen voor ogen in die hartzeertijd. Dat was skielijk. Een auntie was nog gistermiddag bij haar bij de hospitaal. En ook zo ging het gesiaals. En ze heeft van mij gezegd, gisteravond, Ellie leek goed. Als net een paar minuten na en dat. Joh, toen kreeg ik die verschrikkelijke boodschap. Maar sterkte aan die Brie, Marie, familie, Elise naastbestaande is allemaal. Ons is bij je hart hier allemaal en ons voelen het samen die hele sterkte voor die week, voor die voorbereidings.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.
2: Eden Bait is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
3: Like our brand new Droom set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
2: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
3: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
2: Eden Baits, quality made affordable.
4: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get new Triffy Cornflakes 1.2 kg and Whole Wheat Biscuits 900 gram, both for 99 rand. Dewdrop Fat Spread Brick 500 gram, buy 3 for 36 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and cozy. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
7: Goeiemôre, Jolien. Ja, ek wil ek net vanmôre vir aan die almal se kinders, julle breë families, baie, baie sterkte moet die ingaan van aan die Alma. Ja, ons sal haar stem mis. Haar stem gaan stil raak op die radio, maar die Heere, weet die hoekoms en die waarums, een geseende dag aan jou, Jolien, en ook aan Maxwell wat.
8: Sy dankie aan die Lena, mooi dag vir u ook. En dan het ek een boodskap gekry daar van af Heidelberg. Morgen Jolene, Reineer, Eileen en opa van Tjafta. Hoop dit gaan goed sterkte aan die Almase familie en vriende met die ingaan en geluk aan Antie Perry Newman van Heidelberg, wat haar 95ste verjaarsdag vier Gods rijkste sieninge oor die lewe van Mina Konradi, daar aan die pad van af Heidelberg. Nee, so ja, ons gaan breek vir stukkie muziek. Snazel het vir my gesê, daar gaan geen headlights wees 11:30 nie, so slechts die volledige bulletin om 12:00.

Bachelor Boy, tyd so 16 minute voor die uur van 12. Kom ons kyk dan nog so paar boodskapies. Anne-Marie Goosen sê, goeiemorgen Jolien, groete daar van my kinders, Martine Smith en Joan Kiddo van Nysna. Prachtige dag en naweek vir jou vanaf Botia Park. En dan sê Frederica Hendricks, morgen Jolien, geseënde dag vir jou en my man en seun moet lekker werk, Boetie. En Kornei, lief vir julle, baie, dat kom van Frederica Hendricks af, ne? En dan sê Ursula Klaassen, goeiemorgen Jolien, Sharon Aris, sê morgen sê Jolien. En Landy Grootboom is ook ingeskakel, en so ook Johanna van Wyk, ne? Daar al die pad van af Park, Dean en George. Jy is natuurlijk steeds welkom om die boodskapies te stuur na 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831.

0: Eden FM.
1: Fresh, funky news.
0: Oh, goodness. With Sebastian Cordes. I love this part of the show where you, where that part goes, you know, it's like, ooh, you pulling it. A very good afternoon to you and welcome back. I must say, what an interview that was indeed, you know, having a chat with one of the legends of the game, you know, right here on the Midday Connection. Aish. Wow, good stuff, good stuff. It's happening, you know, it's happening. It's a Friday and we got to make it happen. And we're going to make you feel like it's a Friday to know, today, you know. Good afternoon. Welcome if you just joined us. Welcome, welcome, welcome. Let me see if I can get a couple of WhatsApps coming, you know. Let's see what's happening. In FM, hello.
2: Goeiemiddag, Sebastian.
0: Hartlik goeiemiddag.
2: Ek wil ook daarmee innig en meegevoel. En aan die jama wat ons verlaat het. En familie. Sê my innige meegevoel aan die Jean.
0: Baie dankie aan die Jean, baie dankie aan die Jean, sterkte daan aan die Elmanse familie. Hartseer dag, ne? Hartseer dag. Nou ja, hier neef hem, hallo, hallo.
3: Goeiemorgen, Jolien, baie dankie vir jou program, ek waardeer dit baie. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen die hele week.
0: Yes.
3: Maar jy gesien de naweek en waar jy verder jou dag geniet. Net te versoeken aan een zeer van Mariam Koenza en ik kan van Konwels hem naar daar geniet en alles wat mooi is van daar, dat komt van Helende Jong, dankie.
0: Baie dankie daar, ons waardeer jou man, waardeer jou inzetten, ons waardeer jou boodschappen, dan krijg ik een boodschap hier uit de United States of Cornwall, you know. Yes, from a very distinguished gentleman. He says, very good afternoon to you, my brother. It's Freddie Nelson from the United States of Cornwall. It's a Friday, my brother, it's a Friday, we gotta make it happen. Oh yes, I totally agree with you, my man, it's a Friday, welcome, welcome, welcome.
4: Hy sê, maak nie saak in wat die foreign language, hy song gesing word nie, wat het klop. Sê, hallo daar vir DJ Gustav daar, boy dag vir julle, ek gaan nie die program, dankie.
0: DJ Gustav, iemand het nou net vir jou hello gesê hier op die lig, meneer. Hy sê, dierbare, hy sê, skadebol, ek hoor jou. Ek kan nou nie so vinnig soos Gustav praat nie, maar hy het nou net so vinnig gesê, jong, vinnig. Hy sê, maak hom gereed, die man sit, sê deks aan hier so. Hy sê, DJ Stone, Gustav is binnenkort, gaan die ou rechtstreeks wees hier so in die atelier. So dit gaan heel ander vrijdag wees vandag hier, op hierdie radiostasie. Gustav sê, Sebastian, ek moet nou goed as klomp rondgeskuif het nou hierse, om hierdie groot sake van die man hier aan mekaar te kry. Hy sê nie, hy is reg vir die saak net so voorsmaakje te gee. Hy sê ook vir die dames, hy is jou mama's favorite DJ. Hallo Sebastian, ek soek na 2 of 3 hardwerkende mense. Ja, nee, DJ Stone, geen ondervinding nodig nie. Geen matriek nie. Hy nodig om... Dit is nou nie man, nee broeder, ek kan nie daai versgeleentheid so deurgee nie broer, ek kan vragtig nou nie dit so doen nie, dit gaan nou een probleem veroorzaak man, jy weet dan self man, as ek nou daai saak so deur gaan gee, dit gaan een probleem veroorzaak broeder, rechtig waar. Dit is een vrijdag achtermiddag en die tijd aangeschreven is so 14 minuten voor die uur van, actually 16 minutes, yes, 14 minutes away from 1 o'clock, your news coming up at 1, it's going to be done in Afrikaans, and you know it's a Friday, we got to keep you in that Friday mood, you know, yes, I got to keep you in that Friday mood, yeah, sometimes I do things a little different, you know, but today, it's going to be one of those days. We got to keep that groove going. We got to keep that motion, you know, keep you in the motion. So if you want to get in touch with us, you can do that on 060-505-2693. Giving you a snippet of what's to come, you know, just a snippet of what's to come right here on the Midday Connection. We've got the man, DJ Ken, teaming up with Tuxin, the DJ, and they made this remix. It's called Horns in the Sun. Brilliant tune, brilliant tune.

Choice-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.

0: Hartlike goeiemiddag Sebastian. Vertrou en glo gaan goed daarso. Basie, hamlik vanmiddag net baie baie sterkte sê daar aan die almal se familie, die susters, die kinders. Ja, die hele breë familie en ook die Eden FM maatjies. Baie baie sterkte daar met die ingaan van ons geliefde Antie Alma. Ja, ek het daar ontmoet daar by Antie Betty se begrafenis en dan ook by die high team Nosselbaai. Alma moet 'n pragtige en 'n geseënde dag hê. Baie liefde, Jacques van Voorhout.
1: Hallo Sebas. Ek wil ook net baie sterkte sê aan die familie van Antie Alma.
2: So waren die maar.
1: Ons Alma is so hartseer.
2: Ja, ja, nee.
1: En dan groet ek my broer aan Kallisdorp. Het was lekker om die paar woorden om jou te wissel vir oggend.
2: Dit is natuurlijk onmooi. Onmooi, nee.
1: Klink so mooi gezond.
2: Ja, ja, ja.
1: Dan wil ek my sister aan die Jeanette. Onze broer sê, jy moet om een leidje gee. En jy is baie stil. En dit kom het liefde van Antie Ma. Van jouwe dag, dankie Sebas.
2: Baie dankie. Baie dankie. Mooie dag Antie Ma. Ja, nee wat Antie Ma. Kijk, ek wat die vorige gehad, met die soepdrive, om te gesels daar, saam met die grote oomboy, nee. En hy het vir my nie lekker gelyk nie, maar hy het ook gesê, ja, nee wat, hy gaan binnenkort die dokter sien, en ek is so trots op die ou jong. Die man is terug daar op die brug, oomboy, groete daar vir jou, my groot vriend. Ek is blij om te hoor, jy is weer aan die gang, jong. Prachtig, prachtig, prachtig. Nee, die ou sterk mooi aan. Dankie aan die ma, man. Dankie aan die ma, Jeanette. Jy sal moet laat hoor van jou, nee. Jy sal rechtig waar van jou laat moet hoor. Nou ja, goeiedag, broeder.
3: Yes, yes, Didi Gustav. Is Lina hier van Oudshoorn, my bro. Ek is ingeskakeld. Ek smaak weer bykie losmaak, my maat. Mooi dag. Sneeuw Sebastian.
2: Dankie my broer. Ja, nee, ja, Gustav sommer sit en smile, jong. Gustav sê, my, jo, Sebast, wanneer had ek een heiman geworden, jong? Ja, nee, kijk, die man, sy ander broeder, hy, die man altyd daar by sister Lijnse is gekry, jong. Hy en sy prachtige vrou. Nou ja, wat sê Kavuks, hoe gaan dit daar, broeder?
4: Ja, nee, hartelijke middag aan jou, Sebast. Kavuks, my houd ook net aan, hy is aangehaad en gestaken. Soos gewoonlik met druk in die gang met die werk. En ja, Sebast, is naweek. Het veilig wees. Groot rugby. En ja, nee. Alma moet maar veilig wees. En,
2: toch so waar.
4: Alma maatheid voor oor. O, mens het altijd te sê, hou maatheid voor oor.
2: Waar
4: niet maatheid voor oor. Sebast, en dan kan jy dit maar, die ding maar in die lucht zetten, maat. Is naweek.
2: Ja, nee, jy sal beslis die ding in die lucht moet sit, broeder, is naweek. En dan het ek ook een boodskap ontvang hier.
4: Die werk, en ja, Sebast, is naweek. Veilig wees. Groot rugby. En ja, nee. Alma moet maar veilig wees. En,
2: toch so waar.
4: Alma maatheid voor oor. O, mens het altijd te sê, hou maatheid voor oor.
2: Waar
4: niet maatheid voor oor. Sebast, en dan kan jy dit maar, die ding maar in die lucht zetten, maat. Is naweek.
2: Ja, nee, jy sal beslis die ding in die lucht moet sit, broeder, is naweek. En dan het ek ook een boodskap ontvang hier uit Karatera se wêreld het. Jo! Iemand sê vir my, hartelijk goeiemiddag Sebas. Mooi dag vir jou, daar in die atelier. De Stella hier van Karatera. Stella, hartelijk goeiedag aan jou, my groot vriend. Jy weet, is altijd goed om van jou te hoor, man. Om van jou te laat hoor, nee. Ja, mens kry my Stella so op snaakse plekjes, jongen. Sien jy net, hier Stella ook in die mix, jong. Ja, maar Stella, baie dankie, man. Het is altijd lekker om van jou te hoor, nee. Waardeer jou. En dan moet ek sê, daar is heel wat een paar, stuff that's happening. So we're going to give you a couple of those, you know, that's coming your way. A little bit of I'm a piano. Hey, I'd like to try a lot of things, man. You know, when they say I do a lot of things, I try a lot of things sometimes. You know, I go with, the stuff that people don't normally play, but I will play them, you know. Yeah, I'll tell you what I'm talking about. What I mean is the following. Have a listen to the following. All right, so if you just joined us, welcome back. It's 20 minutes away from the hour of, 2 o'clock. And we're going to make it worth your while. Play stuff that you haven't heard, stuff that you think you heard. Can't wait for after 2 o'clock. Going to make it massive.

0: All right, welcome back. Welcome back. Thank you so much for getting ourselves ready for the news coming up at about 2 o'clock. I trust and hope you enjoyed that, that mix. Took a lot out of me, bringing all that together and make it a one, something that you can enjoy, Even if I'm alone.
1: Madame Basi, we gaan het daarmee jou.
0: Goed in zelf.
1: Ik was dus aan die gang, dus aan die kook.
0: Absoluut.
1: Aan die kook, papa. Nee, ik zit nou lekker. Hier op mijn stoep, bij jou zit en luister. En ik geniet elke oomblik van jou, ne?
0: Dank je, dierbare.
1: Ik geniet jou.
0: Dank je, zus.
1: Volle Basi.
0: Dank je, zus.
1: Lekker dagje daar. Het is lekker zomer daar is bij ons in Zuid-Afrika, ne? Lekker zomer. Ons om geniet is ons om krui.
0: Oeh, ja.
1: Wat om het albeane aan. Hanne en tanne. Sis van der Rus.
0: Sis van der Rus, ik stem samen met jou. Goeiemorgen. Geluk aan vader Edward Atkinson en George Rooms-Katholieke Kerk. Geluk met die verjaarsdag. God zien u. Werken met liefde van Veronica Swartz en de Jager-familie in Mosselbaai. Baie dankie vir die boodskapie. En baie geluk daar aan vader Edward Atkinson hier van George Rooms-Katholieke Kerk met die verjaarsdag en individual birthday. That is how we do it. Middagse best, ek werk nog maar, ek luister skree muziek van Ek en Jayman, sê Gwenny. So, Gwenny, ja, nee, wat Gwen, kyk, daar is nou nie keerkans, nou nie jong. Het is nou so, dat moet nou net so wees, nee, daar is die ander nummer. Irene van Melo, wat sê jy, groot vriend?
2: Hai, goeiemiddag, goeiemiddag, Sebastian, en bonnet, ek is ingeskakel, ek sit nou hier by Antisona, of by Sona, ja, hierna, by wat heb ik naam? Bij Popshop. Ja, Popshop. Dan krijg je naar Kassara. Nou, piep, dat komt van Poosje, die funkevol handje van Concordia. Ik mis jullie, Sebastian.
0: Antje, ons mis voor jou net zo, man. Bij dank dat je laat weten. Nee, starten daar, broeder.

0: Alraai, alraai, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
1: Now to know. Gabby praat saam met ons. Hier is Asante. Hallo Asante.
2: Goeiemiddag en kapot.
1: Middag sê.
2: Ek is op Eden F. Ja. Om ons teken met Paula Massa. Waarom? Kom ons begin. Mama vaart my huis toe. Mama roep my thuis toe. Sing vir my aguma, aguma, aguma, ma, aguma,
1: Lekker Asante. Hi, Limi.
3: My name is Lima and I listen to Paula Hopes Kidops.
1: Lekker Lima, hou hem net aan zo. Dis is your drive time show. Hier is groot nog je hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Heerlijk. Ingeskakel, Eden FM, Paula Massa program, afternoon drive. Rijt, daar gaan ons. Gooi om Paula.
1: Ik doe dat, die gaat ons. Dat is net een Jantjes, dat is Jody Jantjes. I'm telling you. En af en toe om even de hopjes om te zien. Njar, lekker DJ Gustav. Njar.

0: Oh, there's no like a jewel, man. Richard Caesar, I wanna be where you are. Dat is de Ernest Love, als je ingaat en ingeschakeld. Ik weet dat je tune niet, dat is je nummer. Ja, voor niet te voor vier, net naar de advertentiebreek, dan praten ons verder. Gaan ons naar dinsdag toe. Dit begint bij maandag. Dit is nog bij dinsdag. Zoals je op een dinsdag geboren is, lees dat mooi. Aan de beschrijving van wat het type mens hier is. Volgens die mensen wat weet. Is hij volgens mij niet, is volgens die mensen wat weet. Dat is een lekker vrijdagmiddag hier, die jaarke van die Klein Karoo. Die sonnetjie skyn lekker. Heerlijk.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed, 24/7.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met een fondsinsameling in die vorm van een competitie looikie om een meer as omheining te bou. Deur een looikie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en een kans staan om contantprijse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons competitie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om een looikie te neem of een kaartjie verkoper te word, contact Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Sister Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Oh, nice campanhas. The real thing, you to me, I everything. Vida entertain anti Monica mai e opa. E opa, te vas la pe. Oh ja, dat is voor die te voor die eer van de virus. Waar gereed voor die gemeenskap dagboek hier op jou nummer 1 draadloos. Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs. En as ons laas met die gemeenskap dagboek, dan gaan ons weer na wat ons nou opgehoud, ek kan nie eens bij jou nou waar ons nou opgehoud nie. Ek denk ons het opgehoud by woensdag, ja. Ons het opgehoud by woensdag, die Mercurius kind. En die nie dat ek gemis het, woensdag baba is een slim, communicatieve kind, nieuwsgierig, aanpasbaar, goed met woorde, leer om vrienden te maak, leer makkelijk om vrienden te maak, denk soms te veel na oor dinge. So, na die gemeenskap dagboek aan, so by donderdag. So mense wat op een sondag gebore is, jylle moet net vasthou, jylle moet vasthou, ons gaan daar by jylle uitkom. Maar vir nou, kom ons maak gereed vir die gemeenskap dagboek op jou nummer 1 draad, dus Eden FM, jou stem in die paradijs.
1: Eden FM, jou stem in die paradijs. Met het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
2: Time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap.
3: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Join PNA, color your world with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read, and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info.
4: Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerkelike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship die oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Goeie uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Club Docbook. And in kerk, school, sport club, of gemeenskap organisatie van die dagboekvolke Breitmark. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
0: Baie dankie, Eden FM gemeenskap dagboekspan. Baie dankie. Hartelijk goeiemiddag.
7: Mr. Paula Ramona weer eens ingeskakel uit Nysna uit. Jy sal my nie glo nie. Die vriendinnetjie het nou met die hele kleuterskoolie aangekom. Hulle is amper een stuk of 6 kindertjies. En dis Rina en Claudine.
0: Yes.
7: En dis Zenie, nie, die mense wil nou my hele dag kom omkrap. Ek jou gesê, ek kan nie siek wees op een naweekie, boeta. Is tyd verdryf nou. Met liefde van Ramona uit Nysna.
0: Daar sal jy Ramona uit die Nysna uit. Hou hy kindertjies net so by mekaar, ons gaan so bykie later gaan ons speciale bederfie vir hulle deurgee. Ja, ons het gesê, ons gaan aanbeweeg en ons het ook nog die padverkeersverslag, maar kom ons kyk gauw aan donderdagse babas. Hoe is hulle persoonlikheid? Een donderdag baba is een Jupiterkind. Nou, een donderdag baba is optimisties, vrygewig, gelukkig en is wys. Dink in termen van die groter prentjie. Een donderdag baba hou van leer en reis en groei. Maar dan belangrik, donderdag baba kan effens koppig wees, was jy op 'n donderdag gebore is. En is dat jy, is jy, is jy man, man dat is net jy enkla. Oh, taking us to the padverkeersverslag, here is Jimmy Cliff with Reggae Night. Good afternoon, Eden FM.

0: Ja, as iemand daar wat so onder jou velling klim, hulle is op vrijdagmiddag. Ons is nou weer terug. Let nog ek in ingeskakeld. Dr. Jonathan Butler, 7th Avenue.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, een gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproces. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opties. Een diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur een WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water, gee lewe.
2: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martin's Begrafenisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafenisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Goeiemiddag, het in FM 22 minute voor 6. Nee, voor vijf. Is die Saturday Baba wat my nou so'n bykie die mekaar het, want Saturday Baba, mens wil nou dink, Saturday Baba is een naweek Baba. Groot respect en achting. Maar Saturday Baba, nee, is dan bekend as een satanskind, verantwoordelik, gedisciplineerd, hardwerkend, ernstig. Jy bou dinge wat hou, kan gereserveerd voorkom, maar jy is baie betroubaar. Dit is een Saturday Baba. So kom ons luister, wat sê Sister Anne Brown is. Soos die een is daar die beskrywing van jou kinders, is dit correct?
4: Hallo, ja nee, van hy goedkies pas by my twee satra babas, dankie en brouwe.
0: Ah, sy, baie dankie vir die feedback.

0: Ja, nee, Mr. Paula, Mr. Paula, hola, ek het op sy hoeksterk op pad huis toe. Dit lyk na reënerigheid. So, dat is huis toe gaan tyd. Mami, wacht vir daddy. Mami, wacht vir daddy. Amma moet een lieflike naweek heet en veilig wees.
1: Baie dankie, Kevoeks, en jy moet ook veilig wees. Kijk mooi in jouself, my boeta.

Nee, Sangerval, dit is hoe ons die laaste uur van die afternoon drive afskop hier op jou nommer 1 draadloos. Ons klim lekker in jou vrijdagmiddag in verder en ons klim ook in jou naweek in. Knijpsake. Nou kom ons hak aan met nog eenetjie wat deelgevorm het van die Eden FM afternoon drive se speellys. Hier is Mr. Wie? Spakumeru, Mr. Spakumeru, met Everything Will Be Okay. Geloof dit, sê dit en geloof dit. Everything will be okay.

Middag volle Hops, baie trots op ons familietweeling Zoe en Ziek, rondganger van Oudtshoorn wat vandag verjaar. Zoe is ons prokureur en Ziek ons opvoeder. Geluk, baie trots op julle. Ankalansi en gesin van Blanco. Happy birthday Zoe en Ziek, ja, ek ken hulle baie goed. Hansi, dis Erik en Bella, sy kinders, oh, prachtige kinders. Happy birthday, sing along!

0: Tino, nieman, Tino. Met Katarina Malerbas, die geef mij nou naar vlammen toe. Ik wil nou gaan stook, Tino. Baie dankie, daar ene keer blij maar winner. Meneer en mevrouw Cameron is terug op die lugvoer van hier in FM. Kom ons luister wat is op hulle hart vanmiddag. Wie die 21 Augustus, 28 minuut oor 5. Ek is ene oore. Goeiemiddag.
1: Volle hoop, ja, joh, onze harte gaan uit met die heengaan van onze eie Auntie Alma, wauw. Maar ga prachtige ziel en vrede, dus ja, het was nog laatste, je bent Mosselbaai se tee. Mm. En sy het bij ons tafel gesit en was een plezier om van haar te kon. Ons het prachtige foto's samen met haar geneem, baie sterkte. En aan die Elmasse familie en speciaal ook aan die Eden FM familie. Baie liefde van die Cameron gesin uit Mosselbaai.
0: Dankie die Cameron gesin uit Mosselbaai. Hallo, good afternoon.
2: Goeiemiddag, Paul, ek hoop het gaan goed.
0: Baie goed, Laleen.
2: Ek hoop allemaal die onbekende en bekende hy sterkte daar vir ons radio luisteraar wat al dit so ingeskakeld was aan die Alma sterkte daar vir haar familie, hoor. Paula, ek voel het saam met die familie. En dankie, Paula, laat jy ons altijd inlig van dit. Ek is so blij daar oor, ja, Paula. Aan Vrij om Dakkie, aan Drikkie, en om Os, Audrey, hallo kinden, my broerse kind. Mm. Dankie daarvoor, hoor julle, lekker dagie, lekker naweek, allemaal, blikkie.
0: Baie dankie. Ek sien my telefoonlijn, maar dit is nou 5:30 en hier is een les wat Bani met die hoofdrekke om 5:30. So ja, die persoon wat nou op die lijne is, asseblief, skakel my weer terug. Omdelik oor na sy les wat Bani, al die pad af vanaf Nuis na Tenjo tot de Westkaap, Zuid-Afrika, met jou hoofdrekke om 5:30. Hartlik goeiemiddag, sy les wat Bani.

0: Okay, ja. Mensen. Oh, wat ik kan zien is... Ai, als die spieletjes zie. Het is nog weer terug.
1: Te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jouw eie is, of die... Ai, van een geliefde. Bij Martin's funerals hoef je woord dood nie taboe te wees nie, want die leven moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubbert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.
0: Let's get to some 90s and 2000s R&B. I love every day. And I'm fortunate enough to still have you.

0: Weekend Tunes with Lady Zama Collide. Lekker man, lekker. Verder knijp ons verder, want ik vat jou naar die 5e september toe. Hier in FM, langer om dansen met Melody 6. Oh. Wie praat samen nu op zaterdag? Goeiemiddag.
1: Oh, voilà. Nee, die maak je jullie weer goed. Die maak je jullie weer ingehaakt. Ben ingestakeld op het volgende programma.
0: Lekker.
1: Lekker naavond jullie. Dat is Jelly Tot.
0: Yes, Jelly Tot. Die gaat ons. Gewonnen waar zijn in de wereld. Hallo.
2: Aitsa, Paula. Dank je voor het trillen, mijn lerbe.
0: Ik weet.
2: Ik reis op mijn zwaal.
0: Oeh, heerlijk. Heerlijk.
2: Prachtig waar ik reis. Baie prachtig.
0: Daar sê.
2: Dankie weer.
0: Dankie. Ons eie Katharina Malerba daai. Kijk hier nog maar in Eden FM wat jy moet verstaan. Dit gebeur op Eden FM. Dat gebeur. Oh. Yes, Jelly Toots, jy gaat ons. Gewonnen waar sê in die wereld. Hallo.
2: Aitsa, Paula. Dankie vir Katharina Malerba.
0: Ek weet.
2: Ek reis op my soal.
0: Oeh, heerlijk. Heerlijk.
2: Prachtig. Waar ik rij. Baie prachtig.
0: Daar sê.
2: Dankie weer.
0: Dankie. Onze eie Katharina Malerba daai. Kijk hier nog maar in Eden FM wat jy moet verstaan. Dit gebeur op Eden FM. Dat gebeur. Oh, mensen, jy moet dat geloven.

0: 0800-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Ja, ons hou hom sommer net daar so. Ek moet ook net noem dat Obaba Lisus is 'n bietjie knieserig. Ons hoop en ons weet dat hy binnenkort weer beter sal voel. Want met betrekking tot die Eden FM Langarm Dans, daar is twee kaartjies wat ons graag wil weggee. Maar ek wil dit nie alleen doen nie. Ek het vir Babbels nodig om het saam met my te doen. So hou net so bietjie vast. Dalk iewers in volgende week as Obabbel jam. As jy vind om waaia, laat ek sy woorde gebruik. Kavuks!
2: Ja, nee, Mr. Pola, hola, kadoos. Mr. Kavuks is aan een reis, baby, reis. Vrouw is bietjie knisserig, sy is in die bed. Kavuks staan daar weer rond, hy staan daar weer rond, die so.
1: Dat is recht.
2: Kijk alweer wat hy kan doen. Hy is mos een besige man. Kijk, jy sê mos hy dag wanneer jy trouw. Ik zal jou bijstaan bij alles. Bij ziekte, bij enige ding. Mr. Paula, al ik het op. Nou, zie je, wanneer je vrouw ziek is, dan denk je me eens aan de heid daar. Niet dat het niet elke dag gebeurt, maar verstaan je. Daar je moet bijstaan, waar je kan. En ik is een man, mos. Ik is een man. Je weet, Mr. Woeks, is een plaasklong. Ik kan alles doen, alles. Maar ja, Paula, lieflijke naweek voor jou, familie. En veilig wees.
1: Dankie, Kavuks.
2: Veilig huis toe gaan.
1: Baie dankie, Kavuks.
3: Eden FM, jou stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Eden FM, dis groetheid.

0: bevrijdag aan het gooien aan luisteraars. Weer eens, ja, bevrijdag aan praat u natuurlijk sportzaken. Tijd 4 minuten na die uur van 7 uur. Hier op jouw gunsteling radiostatie, Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Ja, gewoonlijk op bevrijdag aan jouw gunsteling program. Jouw sportzaak program. Om jou recht te krijgen voor een naweek. En wat een naweek van sport wat voorlê. Hierdie komende naweek natuurlijk die begin van die revival tour tussen die swartskapies en die bokke wat hierdie morgen sal afskoop daar in Johannesburg of Ellis Park Emirates Airlines Park daar soos die genoem was voor vroeger jare maar ek is nie alleen nie ek het my vriend en collega hier in het atelier, meneer Damons Nabil Damons in het atelier om natuurlijk vir jou die luisteraar te trakteer met die beste nieuws, die goeie nieuws vanaf plaaslik en ook internationaal wat die sportwereld betref. Goeienaand meneer Damons, goeienaand.
1: Ja, goeienaand Jaliste, goeienaand luisteraars. Wat op voorrecht is het nu om vanavond weer op die lucht te wees, op die luchtgolven van Eden FM, waar ons natuurlijk jouw sport gaat brengen. Sport, zoals je gesê, die rivalry, wat reeds afgeskoppeld in die storm is, een week of twee geleden, maar morgen is de toetsen en ons moet verstaan dat is wereldrugbyse ranglijst, dat is net rivalry morgen. Zou die bokken een paar toetsen verloor, kan hulle nummer 2-3 eindig op die ranglijst. En ek geloof prestatie is eindelijk die juist wat voor ons tel op die ranglijst, maar wat voor die springbokke tel is, hoe ons hierdie toets morgen gaan afskop, hoe ons om gaat begin en waarna het ons bouw voor volgende jaar se wereldbeker. Ons bouw, alhoewel ons diepte het, maar ek geloof dat Rassie bouw na volgende jaar om die beste 23 tal te kan het op betrokken dag, maar ja, alles daar.
0: Meneer Damons, jy praat so van bouw, ne? Jy krijg ons different cement, ne? Hoe denk jy, wat is cement gebruik, die bokke gebruik hulle PPC? Of gebruik hulle, wat is hy, anders een mens se naam, wat, hoe denk jy, hulle bouw ons nou, wat is cement gebruik
1: die Dr. Rassie.
0: Dr. Rassie, ja, watter een gebruik hy daar? Kan jy miskien vir ons inlig om te sê watter een hy gebruik? Want die een wat meneer die springbokke gebruik.
1: Hoe sê hy?
0: Is die
1: hy
0: is
1: laat
0: die,
1: jou dek in mekaar val.
0: Ja, dis die, natuurlijk, hulle gebruik die beste cement.
1: Nie sy naam. Dis die PPC nie. Dis AfriSem.
0: Dis correct, yes. AfriSem. So, dis AfriSem wat die springbokke opbou en natuurlijk, jy weet, as een mens bou jy om sterk te wees. So, AfriSem, die All Blacks gebruik PPC en die springbokke gebruik AfriSem. Ja, luisteraars, as jy nou ingeskakel het en jy wonder waar op wat radio is jy nou, as jy op Eden FM, jou stem in die paradijs, as jy wil saamgesels, soos al menigte al reeds al so gemaakt het op ons WhatsApp-lijn, ons WhatsApp-lijn is 060-505-2693, dan gesels jy saam ons hier in het atelier. Ons gaan, ek het ook vroeger genoem, laatst ook genoem, dat ons gaan Eden FM het sy met sy winterbal dans, langarm dans, wat die eerste vrijdag aan, op die zaterdag in september, die 5de september, zal Eden FM natuurlijk bietjie skoffel, losmaak, litte losmaak, daar in die atelier, verskoning, daar in die Connville Civic. So as jy wil een ticket bekom, hou jou oog in jou oor by die radio.
1: By die radio.
0: Want ek sal in die verloop van die program sal ek een vraagje vraag. Dan moet jy my skak WhatsApp op 060-505-2693. Ek sal net een bykie in die moed kry. Kom, ek kry jou een bykie in die moed. Daar in die Connville Civic. So as jy wil een ticket bekom, hou jou oog in jou oor by die radio.
1: By die radio.
0: Want ek sal in die verloop van die program sal ek een vraagje vraag. Dan moet jy my skak WhatsApp op 060-505-2693. Ek sal net een bykie in die moed kry. Kom, ek kry jou een bykie in die moed. Om jou te sê bietjie jou skoene te gaan afstof en jou lerebaadjie te gaan afskof, dan kom gesels jy saam ons op die 5de September daar. So ons het natuurlijk die Ultimate Sport Showdown program met ons twee kaartjies om vir niet weg te gee. So praat met my, contact ons in die atelier. Gaan we weer haal, 060-505-2693, dan, maar voor ons daarby kom ons gesê jou gebiedje eens in die moed, vir die langarm skoffeldans, wat my baie terugvat na pappe en mamme en nene toe.

Ja, luisteraars, hier kom die vraagje natuurlijk. Watter bekende muzieksnit speel nou volgende? In hierdie lekker lang arm ietsie daar. Watter bekende liedjie is daai wat nou sal speel?

0: luisteraars, as jy, jy kan later weenskakel, jy kan later weenskakel, hier op jou gunsteling radiostasie, hier in die jou stem in die paradijs. Daar is een voorsmaak, luisteraars, dis een lekker voorsmaakje man, dis een lekker eniekie daai, dis een lekker eniekie daai, lekker eniekie, hey, hou vas, mama en papa, hou vas, die swart leerbaadjie, oh, mense, die eniekie is natuurlijk gewees vir ons oude garde, wat kan weet, van een beetje vastrap, een beetje langrap, step 1-2, meneer dames, kan jy een beetje step 1-2, step 1-2, meneer dames, zeg van my, meneer dames, kan jy zo iets doen?
1: Ek kan nog nie step op een dansbaan nie. Koordans nog. Ek ken ons nog maar los daai. Maar op die veld, ek step jou binnen buiten. Dis binnen buiten.
0: Ja, luisteraars, as jy natuurlijk wil samgesels op jou gunsteling radiostasie, iedereen heeft jou stem in die paradijs, ja, doen so op 060-505-2693. Dan sal ons ook saam jou gesels op die lughoewe. Ja, soos gewoonlik op 'n vrydagaand, meneer dames, kan jy daar vir die luisteraar sê vir wie hulle kan verwag? Môre daar op hulle veld om te sien wie is die man wat hulle elke naweek voorskel en so meer en so meer. Hierdie man wat hulle skil met jy baie die man in die middel, sê vir die luisteraars daar, wie is die persoon wat môre op hulle veld laas week het ons contribute gebring, nie contribute nie, maar bemoedigings woordjie gebring daar van Blanco, en dit lyk of dit vrugte afgewerk het. Blanco het hulle oorwinning gekry na 'n lang enetjie daar. Daai enetjie was natuurlijk opgedra daar aan Evan Davids, die Evan Davids, een groot Blanco supporter, wat daar eerste smaak van oorwinning gekry het na 'n lang tyd. Blanco het natuurlijk die span van George daar kaf gedraf op hulle thuisveld. En ons sê alle geluk daar aan Blanco. Ons sal later in diepte gesels weer die wedstryd van die naweek, wie ons dink die wedstryd van die naweek gaan wees. Maar met dames, wie is die sig of die luisteraar, wie is die man in die middel?
1: Ja, alles, nou kom ons val sommer weg by die Superliga A. Crusaders kom dan morgen te staan teen Silverstars. Silverstars dan laas week groot brak. Wat sê hulle coach oor die kop, hy is nog een stier in Braak. Nee, Braak was baie stil die week, jy weet mos ek werk daar. Braak was stil, Braak was net stil. Ja, Silverstars had Braak laas week getroep het op Roosmoor.
0: En nou sê vir my, waar bly Braak?
1: Hulle bly stil.
0: Baie dankie.
1: Okay. Dan sit Crusaders ten Silverstars, Jelt Plaatjes en Keenan Geertse wat morgen daar het gaat dienst doen met meneer Anthony January. Dan gaat ons Heidelberg toe. Heidelberg was as groot brak, dit beloof ook een groot eniekie te wees daar. Heidelberg wat so wille iets, het val, ek het gedink een val af, maar die drie wille verloor teen die pad. Dat is in Heidelberg wat in Braak speel. Meneer François Davids, Fafa en Brian Windvogel sal haar dienst doen. Progress en Barbarians. Barbarians beleef dan een goeie seizoen soos 2010. Hulle skitterend. Hulle skitterend. Dan sit meneer Dylan Pocanus en Furno wat daar sal dienst doen. Evergreens en Bridgeton beloop om een baie groot een te wees. SWD het gaan kyk vir hierdie wedstrijd, gaan kyk toch vir hierdie wedstrijd, as ek het in my eie woorde kan noem, om dan tans die beste skeidsregter morgen by hierdie groot wedstrijd aan te stel. En dis niemand anders as meneer Sean Miller en meneer Eifert. Ons het twee ervare skeidsregters, sê SWD. Ons geef julle twee ervare skeidsregters met meneer Nico van Rooyen, ook een goeie jong skeidsregter wat vir 2-3 jaar nou so opkom in die rings. Maar Sean Miller en Eifert, meneer Jalfrido Eifert van Mosselbaai, hulle sal morgen daar op Graveyard van Bristen. Ik het zo'n sportbrennet gezien, daar is een stuk links weg op daar op mijn weer. Zo, Bristen kom morgen George toe tegen Evergreens.
0: Wat van de Rooien is daar?
1: Nico van Rooien.
0: In die C-span.
1: Ja. En dan gaat ons gewoon naar Challenge Cup toe. Oudsvoering dan tegen Robbersdal Blues, Gerson Klaassen. Oblex tegen Sedgefield Eagle Stars is het Pet Mario.
0: Grote.
1: Oh, dat moet een grote wees. Die focus verskuif nou eindelijk, jy weet al klaar wie is in die Premier of in die Super League A, wie is die top 4 spanne wat gaat semis speel, nog die finals, jy weet wie speelt semis daar.
0: Sorry om u in die rede te val, dit lyk vir my die Premier spanne, hulle gaan nou net speel tussen 1 en 4 en 2 en 3 en hulle roer nergens, die 4 top 4 bly daar.
1: Ja.
0: Die naaste, ek sien die afgelopen naweek die naaste span aan Grootbraak wat vierde le, wat op 43 le, en die naaste span aan hulle is Silver Stars op 29. So, hulle is onmoontlik om in te haal. So, die top dogs gaan bepaal word tussen Evergreens,
1: Barbarians,
0: Bridgeton en Grootbraak rivier. Is die eerste keer in die geskiedenis na 'n lang tyd wat ons Heidelberg nie daar sien nie.
1: Ja, ons gaan Heidelberg mis, beslis hierdie jaar daar. Alistair, indien die top 8 met 0-0 begint het, 0 punte begint het, en dis het die byt wat die publiek ook wil eendag aangaan, maar dis nou niks met my te doen nie. Sou die top 8 begin het met elkeen op een skoonblaadjie 0-0, dan was hulle staas in een baie gunstige goeie posiesie. Ek dink dan sou hulle tweede of derde gelede tans nou. Nee, maar die punt is oorgedra, so jy moet maar aan die begin gespeel het en hy top dog, soos hulle sê, om jou punte saam te vat. Dan gaan ons hier na Jaguars en Jaws toe. Ronaldo van Rooyen sal daar gaat wedstrijd gaat hanteer. Dan Blanco ten Harlequins. Oh, dat is een baie grote vir Blanco weer eens. Blanco word nog gewig. Blanco en Harlequins, Real Vanis, ons die rechtvaardige skeidsrechter sê, SVD, skeidsrechtersvereniging, ons sê, ons stuur vir julle die beste skeidsrechter, nie die gunsteling skeidsrechter nie, die beste skeidsrechter wat kan men op vir sulke type van games. Nee, meneer Real Vanis gaat daar diens doen. Laas week is een mens kan teruggekom met jylleste, meneer Real Vanis sou daar in volgens aanstellings daar by Silver Stars, maar toe val ek ons nou briewe. ek wil nie so baie daar gaan nie, maar nou ja, en eeuwenskielik, ek praat maandag saam met ouwe Brak, toe hy kom bekryk, toe meneer Real Vanis nie daar nie. So het ons Real nou geskuif na Babas toe in Dilling kom, en toch stuur Silvestaas, die ou met die buste, daar in Millerstraat, met een kop, koos oor die kop terug, hy is toe, en hulle sê vir hom, waspoeier, was jou skoon. Ja, dan gaat ons hier na die eerste liga toe. Nysna teen Riversdal. Ek sal morgen na Nysna toe gaan teen Riversdal. Ja, ek en Maurice Besidenhout, ek sal daar diens doen. Ek, Nabil Damons. Dan sit Seagulls teen Albertina, baie groot. Destijds is het een lange berg, maar dis nou, wat is die? Dit is een Hessequa streek. Destijds was het die Langebergstreek, so Seagulls en Albertina kom morgen te staan tegen mekaar, dit moet en dit sal een grote wees, hulle speel op Melkootfontein. Johan Solomon sal daar diens doen met ons groot vriend Lewatlin Jacobs, die All Black sal daar diens doen. Happy Haas speel dan tegen Collegians, Mario May en Haketel daar sal diens doen. Prins Albert en Uniondale, ons weet hy punten worden nog verdeeld, want Prins Albert kan nog niet trevelen. Eerste liga wist. Maar Uri is tegen Superstars. Oh, dat is, die, dat is ook een derbykie. Onze daar, onze eigen speedkop, meneer Sheldon Fred. Hij gaat daar dienst doen bij Maurits en Superstars. En Prostars tegen Tuzzles. Tuzzles wat onoverwonnen is vanaf het begin van het jaar tot nu toe. Als het meneer Gavinito Skippers wat gaat dienst doen met Piet Pietersen. En Titans komt dan morgen te staan tegen Eros daar van Slangrivier. Arco Kier en zijn Moses zal dienst doen. Sibanya Kings, Mosselbaai tegen Mosselbaai Marlene. Boosley Skaap zal dienst doen naar Excelsior tegen Bitter Warriors, Dier Goliath en A. Wasserman. Jelle paar nieuwe scheidsrechters wat ingekoopt, ingekomen hier, wat begin nou in die system kom. Die eerste liga Oos, Dijsselsdorp spelen tegen Spring Roses. Meneer Jelse Melando, jij gaat morgen van mij Dijsselsdorp toe, zei SWD. Jij en daar, meneer Roos, zien ik. Zouwaar speelt in Kallesdorp. Jacco Gerber van Rubbersdal zal daar dienst doen met meneer Willem Issou. Swings tegen Willem Moos. Zijn Arend zal dienst doen met Zij Arnoldus. Ladysmith tegen Blackbirds. Ervaren scheidsrechter Jason Zafta. En Claude Hendricks daar van Prins Albert zal daar naar Ladysmith travel om daar werken daar te doen. Dan, Jalister, dan het ons natuurlijk die... die semifinals van verschillende streken wat morgen speelt. Die Karoo streekfinal komt te staan op Wabomskraal. Young Leaf speelt in Adias. Haar Prins zal dienst doen. En Adias Beer speelt in Kango United. Jal Kutsier zal dienst doen met Ier Isaacs. En dan gaat ons daar naar die Karoo toe. En op die Karoo streken eerste liga. Semifinals komt dan on Lady Smith af. Toberkop A speelt in Cavaliers. A Isaac Kleinans van Melkoud Fontein zal dienst doen. En Toberkop B tegen Cavaliers B. Adrian September van Melkoud Fontein zal daar dienst doen. Dan komen we ons gauw hier naar Zonskindvallei toe. Die Coastal Region semifinal. Dat speel je op Zonskindvallei. Waar Zonskindvallei? Hier bij Brandwag. Hartenbos. Ja, als het Sunshine United speelt dan tegen Formosa, zijn plekje zal dienst doen en Sunshine speelt tegen Phoenix. Onder 19 span zal daar, is net een voorwedstrijd. En dan is het ook een grote keer Kranshoek tegen Hubbardsdale. Kranshoek hier van, ja, Kranshoek Dolphins. Meneer Benjamin Zulai zal daar dienst doen. Ja, luisteraars, en voor die scheidsrechters wat morgen die semifinale gaat hanteren. Wel gedaan, jullie verdienen het. Jullie is die uitverkorene, zoals Pres Brinkie zou gesê het. Jullie is die uitverkorene, jullie verdien daar om die semifinale. Jullie het heel jaar in die liga geblaas. Jullie ken die liga beter as ek en alles hier achter die microfoon. So voor mijn collega's daar, uit de scheidsrechter point of view perspectief uit, mannen gaan en geniet julle, geniet die wedstrijde, blaas die reel, wees gefocust op die reel, pas die reel toe, zorg dat die velde skoon is. Niemand in technische areas nie, dis net die spanbestuurders in die technische area, die subs, geen coaches in die box nie, die baljochies kan daar wees, die medical team, twee medische beamtes, een room en een werk uit die technical box uit, ja, so ouwens, maak seker van hierdie goed, veiligheidsplan is in plek, maak seker, maar boor alles, gaan en geniet die wedstrijden, jullie verdienen het. En namens die sportshow, de ultimate sportshow op Radio Eden FM, sê ons vir julle baie geluk, geniet het.
0: Ja, dankie my dames, en vir die jong skuisrechters sal ons net natuurlijk ook, ja, so my dame gesê het, baie geluk, maar hierdie enige word so opgedra na die uitverkorenes, soos Pres Brinkhuis terecht genoem het.

0: gaan. Manieren in het atelier zich op mijn vibra's moren. Deze is door tegen
1: Springrozen.
0: Tegen Springrozen. Als niemand anders als mijn mede collega achter hier die microfoon vandaan samen in het atelier, meneer Jelle Stemmelando, hanteer en ontvang hem goed. Bij je dankie. Hey,

0: Ek ben hem daar, stop. Ek ben hem daar, stop. Hier kom ietsie deur van my en dit is... Ja, ek moet daar eenetjie vat. Dit kom van Dini. Kom maar sê gou wie Dini. Ja, Dini, jy is natuurlijk in die kol. In die kol, daar is jaloers, bokkie. Dini, maar jy is nog baie jonk. Ek sien jy is in die buiten in die koolpark. Jy is nog baie jonk. Is eindelijk goed om te weet, jy ken hierdie eenetjie. Maar Dini, jy is die gelukkige winner van die kaartjie. Jy kan net my skakel om jou kaartjie te eis. Net so 'n week voor die 5de September. Jy kan my kry op, ek gaan jou nou my nommer WhatsApp. Dini weer terug. Dan kan jy my kontak. Dan kan ons vir jou reëling stref om die... kaartjie af te haal. Ja, jy kan net my kontak daar, Dini, ek het my persoonlijke vir jou te gee, maar wel gedaan, Dini, jy is die wenner van ons eerste wenner, ons ticket hier van om die langarm by te woon. Jy kan natuurlijk flerke span met meneer Damons, so langarm oor hoeveel, so 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh.
1: Dat is nou die ons gaan nog volgende week ook een kaartje weggeven.
0: Dat is correct, ja.
1: Definitief, ja.
0: Ons gaan nie, sê, al in die, en as haar tijd ons inpas, dan druk ek sommer nog ietsie in, ja.
1: Een geel kaart.
0: Ja. Ja, ek sal misschien nog so ietsie indruk haar vir jou luisteraars, maar jy moet ingeskakeld bly. Jy moet ingeskakeld bly as jy wil wen op jou gunsteling radiostasie in die FM. Jou stem in Paris, dan moet jy ingeskakeld bly. Dan sal jy, want allemaal is een wenner hier op Eden FM. Jou stem in Paris. My dames, die WP van Nantel speel. Hulle gespeeld in die melkkoeie, was jammer,
1: die man sê koeie,
0: die melkkoeie,
1: alle respect gesê, hulle sê, a bilse ma bly a koei.
0: Ja, okay.
1: As ek kan jou, hulle, die vader het bille en koeie geskape met een woord, en het was so, en om te formeer by daai toe maar jylles daar dis ook om die storm daai goed so net so
0: ja, maar vanavond het hulle pak gekry hulle, ek is daar by die huis weg, my woning weg, toe score 40-7 so luisteraars ook op die 4de September, dan is dis een vrijdag aan, dan sal ons uitsaai vanaf uit die Nico Park, dan speel die Sharks teen die Champs.
1: Ek denk jylle gaan Manono sien nie so, ne? Want as die URC span wat
0: ja,
1: Manono gaat ook hier wees. Ek moet net een van die Sharks ouwens van my gauw bel.
0: Hier kom een
1: string woordboodschap wat hier.
0: Hier kom een string boodschap wat die luisteraars. Kom eens kijken, hier luisteraars sê, die luisteraars geef ons raad. Wie is die? Die luisteraars geef ons raad, die wat om aan te trek. Kom eens kijken, wie is die luisteraars? Oké, misschien nog zien wie luisteraars nou aan nie. Die luisteraars sê, goeie naam manne, jylle moet wijpij broeken met een fotoplas, Evrokam en een wit hemp met een sekere kraag op pointerskoene. Ek leiwag vlooi, weilag, huiswaarts keer. So ja, meneer dames.
1: Ek het een Evro, kijka. Ek het een Evro, goeie naam Sebastien, daar in Oudsoorgen.
0: So die Evro manne, luisteraars, jylle geef my sommer nou moed om nog kaartjes weg te gee, so miskien kan ons hy aan sommer die best dress ook, maar ek gaan net by die organiseerders hoor, dink maar as een best dress, maar hoe lyk het daar met een lekker eervrou, met een best met een wijpijp mense, dat is
1: kijk die, Alistair
0: want hierdie

0: Ja?
1: Als je de Heidegger aangaat, ik zie het niet, joh.
2: Maar als je kunt zien aan die boodschap wat hier komt,
1: we
2: gaan ons natuurlijk een goede aandacht daar. Hier is een stemnote. Kom eens luister, wie is hier?
3: Goeienaand, dat is Daal Hoogsbokkie,
2: Ja, dankie daar, meneer Adrian Klaassen. Ja, die boodschap wat eerst deelkom het, net zo knap voor die boodschap, was daar door onze eie Dini, wat hy een keer gewend had. So, kom eens, Wilgo, nog, wat sê daar?
3: En ek is Rian Klaassen van Blanco, wat gesê het, ook Daal Hoogsbokkie.
2: Ja, meneer Klaassen, die boodschap het baie vinnig deelkom, maar ons sal, hou die oor by radio, daar gaan nog wees, meneer Adrian Klaassen, dankie vir die boodschap, ons waardeer rechtig, die boodschap daar, dan sal ons ook vir u een wenner maak. Wat sê hierdie luisteraar nou hier vir ons gesê, nou hier met dames?
1: Die dames kan aantrek papierrok, een courantpapierrok en high heels. Vlooi lewig. Hy vlooi. Stop het nou. Maar ek hou af van.
2: So, vlooi lewig het natuurlijk uitdag. Nee, dames, uitdag my jou uit. Vlooi lewig, dat jou, ja.
1: Dag, hoeveel taxido's ek op die kas het.
2: Dag jou uit. Met de eervrouw. Een kamiekie hier in die kous.
1: Ja.
2: En so, ek wil hoor of Floy ook gaan bywees. Die aand. Floy?
1: Floy, jy het jou kaartjie.
2: So asseblief, jou kaartjie met jy het, Floy, dan sal ons dan met jou die dansvloer lekker saam open daar aan.

0: 完了，你非分你认得，伊的 All Blacks getroffen voor een wereldbeker. Ik zeg voor jou, die Springbokken kom horen, die All Blacks kom horen. Die All Blacks heet die van, dat is mijn B-span of mijn C-span. Die Springbokken gaat ook eens zeggen, dat is mijn B-span en mijn C-span. Hij komt voor elkaar horen. En ongelukkig, daar moet een winnaar of een loerder op als ze beide goed is, moet hij moet draaien. Geen verskoning zie, geen referee verskoning zie. Maar ik geloof die Springbokken gaan die All Blacks stamp morgen. Want dat is op Ellis Park waar die wedstrijd afkomt. En Zuid-Afrika had een baie goeie record op Ellis Park. Die hoogdruk. As vir my nog as interessant, hoe kom speel die All Blacks, die Lions in die week, en nie voor die toetswedstrijd die. As interessant vir my. Hulle speel eers die toets, dan speel hulle mos nou weer provincial game. Sien jy? So, hulle sou 'n tuis gehad het van hoe die lugdruk in Johannesburg is. Maar nou ja, as maar die beplanning seker van Suid-Afrika of van World Rugby. Maar ek glo môre die bokke stamp die swart varings. Ja,
1: dis die stem van ons Word of the Night persoon, meneer Nabil Damos.
0: Oh, wat verwag jy?
1: Amma bokke, ek verwag
0: het gaan hard wees. Dit gaan klip hard wees. Paul de Villiers kom morgen te staan daar teen die Adi Savele. Maar Paul de Villiers is, hy is soos Heinrich Brousseau. Maar ek sê vir jou, Jalles, die All Blacks moet nie dink dis die Stormers, die Leeuws of die Bulle nie. Nee, jy kom morgen te staan teen een machtige drijfkracht. Hoeveel mense is ons in die land wat achter die bokke staan, ongeacht die Nieu-Zeeland Suid-Afrikaners wat die met onze Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente rondloop in hulle sakke.